0: Willem Fwinov on. Ja, dat van hier aan stand. Ik heb voor Kuikdijk er hit 30 aan zaten. Zo, Sinead Hugel. The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verloren aan zaten. Zo, ja, van beter. Wel, niet weg zeggen voor heen. Ach, zo, eet naar home, hoor.
1: Zo, eet naar haar aan het moe aan zaten. Zo, oké, weg, ik heb er heen. Zo, eet naar home, hoor.
0: Dubber Calvin Harris, Jazzy Lakaila, Aaron Moore, Austin Down, Kyoto, that's why. I guess the chance to make sure that I give her hand on Shuffle and Shuffle. I can Shuffle and Shakacha if he's later, I give her a Kuglish on Aaron on Shuffle. Being Kingfisher, I dull on Yard Ganyard. So, Bajor, make sure that I give her a hand, that the sun will never settle. Well, in it, Banakyol Ella as Aaron. Florence Road, Augustashi, the Xenomanish, I give her a Kaherdeg, hanging out to dry.
2: 14.